0: Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder.
1: Daags na de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnadetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags na de Tour.

Jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

bijgaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lagen.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur, dat per keer 20 ton brandvertrekt.

0: bijdrage kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Een automobiliste raakte zaterdag in Boksmeer van een rotonde en belandde in een sloot. Omstanders melden dat zij onwel werd en de controle over het voertuig verloor. De vrouw kon zelf naar de ambulance lopen en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is beschadigd en wordt geborgen. De vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse begon met 313 uitvallers. Lopers zoals Hetty, die 3 jaar geleden in een rolstoel zat, beleefden een emotionele overwinning. Jos en Theodora benadrukken dat ze elkaar door de uitdagingen heen helpen. De meeste deelnemers willen volgend jaar weer meedoen, terwijl anderen nog twijfelen. 4DTV volgt de lopers ook volgend jaar. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen. En zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn. Maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 8.

0: bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits.
1: Come on and do the jailhouse rock with me.
0: En ook deze.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915. A picture.

Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarden rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder.
1: Daags na de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnadetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags na de Tour.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

maar ook deze. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Omroep Land van Kuik. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.

0: Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
1: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: David Renick, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een automobiliste raakte zaterdag in Boksmeer van een rotonde en belandde in een sloot. Omstanders melden dat zij onwel werd en de controle over het voertuig verloor. De vrouw kon zelf naar de ambulance lopen en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is beschadigd en wordt geborgen. De vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse begon met 313 uitvallers. Lopers zoals Hetty, die 3 jaar geleden in een rolstoel zat, beleefden een emotionele overwinning. Jos en Theodora benadrukken dat ze elkaar door de uitdagingen heen helpen. De meeste deelnemers willen volgend jaar weer meedoen, terwijl anderen nog twijfelen. 4DTV volgt de lopers ook volgend jaar. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen. En zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn. Maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea houden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1969, Corrie en de Rekels, dit tango met jou. Goedemorgen, beste luisteraars uit het Land van Kijk. Dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Mijn naam is Jonas voor Omroep Land van Kijk en ik ben bij je tot 9 uur met muziek uit de jaren 50 en 60 en af en toe een uitstapje naar de jaren 70. De Supremes, 1964, Where Did Our Love Go?
1: Jonas, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroep Land van Kijk.

1964, de Supremes met Where Did Our Love Go? Spiermassa neemt langzaam af, dat hoort bij het ouder worden. Maar betekent dat ook dat je niets meer aan kunt doen? Of kun je de spieren op latere leeftijd nog sterker maken? Hoogleraar Maria Hopman, die al jaren onderzoekt naar bewegen, voeden en gezond ouder worden, geeft hierop een antwoord in de loop van dit uur. Eerst naar Fred Bertelman, het jaar 1976 met zijn Schwalbenlied.

1977, de Micra's met de Rode Tango. En daarvoor Fred Bertelman uit 1976 met het Schwalbenlied. Op latere leeftijd kun je spierverlies waarschijnlijk niet meer volledig terugdraaien, maar deels zeker wel. En dat is een van de mooie inzichten uit de afgelopen jaren. Er zijn inmiddels verschillende studies gedaan bij 70 en zelfs 80-plussers. En daarin is gebleken dat wat er nog mogelijk is op het gebied van conditie en spierkracht. 1964, Cilla Black, You're My World.

En je hoorde Peter Rubin het jaar 1970 met Atsuro. En Cilla Black zong in 1964 You're My World. Voor de conditie gaat het bijvoorbeeld om activiteiten als fietsen, wandelen en zwemmen. En daarnaast is onderzocht hoeveel spiermassa en spierkracht mensen op hogere leeftijd nog kunnen opbouwen. En dan zie je dat ook 70 en 80-plussers nog duidelijk vooruit gaan kunnen boeken. In sommige studies neemt de spiermassa en spierkracht met 10% tot 20% toe. Er is dus zeker verbetering mogelijk. Tegelijkertijd is het veel makkelijker om spiermassa te behouden dan om verloren spiermassa weer terug te trainen. Gerard Cox, het jaar 1974. Het is weer voorbij, die mooie zomer.

Johnny Rivers hoorde je het jaar 1964 met Memphis. En Gerard Kok zong in 1974. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het goede nieuws is dan ook dat het nooit te laat is om te beginnen. Ook als je 70 plus bent en besluit twee keer per week onder goede begeleiding aan krachttraining te gaan doen, kun je nog steeds vooruitgang boeken. Goede begeleiding is daarbij wel belangrijk. Krachttraining vraagt nu eenmaal iets meer kennis dan bijvoorbeeld een half uurtje gaan wandelen. Maar ook op hogere leeftijd is er dus toch heel veel winst te behalen. 1979, Nana Mouskouri, Vaya con Dios.

1972, Gert en Hermien met Alle Duiven op de Dam. En Nana Mouskouri zong in 1979, Vaya con Dios. 1963, Cliff Richard, Lucky Lips.

0: als de jeugd nog in bed ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Fooien. Tot voor kort kon je in een restaurant makkelijk afrekenen. Je kreeg de rekening en je gaf een fooi, afhankelijk van de kwaliteit van het eten, de sfeer en de service van de bediening. Vaak werd het bedrag afgerond en werd gezegd, zo is het goed. Tegenwoordig is het afrekenen dwingender geworden, omdat de ober een pinautomaat tevoorschijn tovert waar het bedrag al ingetikt is. Voordat men zijn pincode moet intoetsen, staat er dat je eerst nog een antwoord moet geven op de vraag of je een fooi wilt geven. Men kan kiezen uit een keuzemenu van 5% tot 15% of men moet zelf een bedrag invoeren. In Amerika is bekend dat het personeel dat zorgt voor de bediening vrijwel afhankelijk is van de fooi. Men is daarom uitermate vriendelijk en men begint bij binnenkomst al met de opmerking "Hi, I'm John and I'm your servant today." Meerdere malen komt hij vragen of het alles naar wens is en het glas is nooit leeg, want regelmatig vraagt hij of er een refill nodig is. In Nederland wordt iedereen betaald volgens een magere cao en dat is vaak ook wel te merken. Soms moet men heel lang wachten op de bestelling en wordt je behandeld alsof je een crimineel bent

die ontsnapt is. Eerlijk gezegd twijfel ik dan ook soms om een fooi te geven. Vooral als ik ontevreden ben over de bediening of de kwaliteit van het eten. Bij het afrekenen tegenwoordig staat de ober echter te wachten welke keuze ik maak. En blijft naar het schermpje turen en ziet meteen wat ik ingedrukt heb. Druk ik 15% in, dan ben ik een gulle weldoener. Druk ik 5% in, dan ben ik een krent. En druk ik geen bedrag in, dan ben ik een vrek. Ik zie de ober in mijn gedachten al spugen in mijn bier dat ik gelukkig al opgedronken heb. De fooiepot is enorm gestegen met de nieuwe betaalmethode. Maar ik heb er moeite mee en wil naar vroegere tijden. Ik hoop dat het schoteltje van de toiletjuffrouw blijft. En dat ik daar voor een pipi niet hoef te pinnen. Was getekend

0: de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het verwenuur voor senioren met Jo Naus.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

1969, Wim Sonneveld met Het Dorp. En daarvoor hoorde hij van Freddy Frek. Brek, moet het natuurlijk wel goed zeggen, Bianca. Gerry en de Pacemakers, 1963, How Do You Do It?

1963, Gary and the Pacemakers, How Do You Do It? Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jona Huis van Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je nog een hele mooie week. Twee plaatjes liggen er nog op de draaitafel. Het eerste is van Paul Koen, het 1954. Geef me de man aan het klavier nog een bier. En daarna het cocktailtrio uit 1965. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Hier is Paul Koen.

0: Radio Nauws. Als de jeugd nog in bed ligt.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Ja.
3: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
3: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen de reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De meeste variatie in classics en hits.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting de middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
4: Omroep Land van Kijk. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: 4. Ja, er stond weer even een knopje niet goed om. Komt dat de mensen hier met de poorten overal aan zitten en dan weer iets terugzetten. Maar het is perron 4 en tot de klok van 12 uur. En wij gaan zo beginnen, maar eerst eventjes reclameboodschappen.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
11: Come along and have a look. You'll be surprised.
9: www.vakantiejaarmarkt.nl.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install QR-kent en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
16: Heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, goedemorgen luisteraars, hier zijn we weer. Het is weer zondagmorgen. Tijd voor 2 uur lang, perron 4 bij Omroep Land van Kuik.
1: Ja, en dat op de 26 juli. En het is hier in Nederland niks bijzonders op de 26 juli.
0: Nee, want, gewoon zondag. Gewoon zondag.
1: Nou ja, Don't you know, talking about a revolution. Want op in Cuba is dan de dag van dat de revolutie gevierd wordt. Dus ik denk, nou, laat ik dan Tracy Chapman draaien, maar die is al onder andere een stuk bezig. Dus Tracy slaan we dan over. Goedemorgen, het is een beetje vakantie-editie, dus wij gaan het gewoon rustig aan doen, toch?
0: Ja, we zijn een beetje verwarrend begonnen, maar...
1: Ja, we begonnen, ja, het wordt...
0: We kunnen wel beloven dat we de komende 2 uur er allemaal weer goed gaan maken.
1: Ja, want dan wordt het ook tijd voor vakantie voor ons. Dus de volgende week, dan zijn we er ook niet. En die week er ook niet, dan hebben we vakantie.
0: Even lekker er tussenuit.
1: Ja. Weet je wie er vandaag wel jarig is en waar we een plaat van gaan draaien?
0: Ik heb geen idee.
1: Mick Jagger.
0: Mick Jagger, vandaag jarig?
1: Ja, Mick Jagger is vandaag jarig. En hoe oud hij is geworden, dat weet ik niet. 280 of zo?
0: 83 of 84?
1: Ik ga eens even kijken. Hij is van 1943. Dus, nou, tel uit. Hè? 126 min 43. Dan krijg je zijn werkelijke leeftijd wanneer je 126 min 43 doet.
0: Hebt u een oplossing, stuur hem op naar Omroep Land van Kuik.
1: Nou ja, ik zal dag wel. Ik heb de rekenmachine zo niet bij en ik ben zo'n stommeling die niet uit zijn hoofd kan.
0: Nee, gewoon niet dus. Nee. En zeker niet op de zondagmorgen, dan valt het allemaal een beetje tegen.
1: Ja, dan moet alles nog opstarten natuurlijk.
0: Dan moet alles nog opstarten. Dus, kortom, we zijn weer, hebben weer prachtige muziek.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja, ja,
0: we gaan
1: straks
0: nog iets doen met het weer. Voor de komende week.
1: Ja, als we dat zo zien.
0: We hebben vandaag geen krant.
1: Nee, geen krant. We hebben geen.
0: Je hebt ook vakantie.
1: Je hebt ook geen vakantie. Dus je krijgt gewoon een beetje muziek en informatie tot de klok van 12.
0: Dus we krijgen de tijd toch weer makkelijk vol, John, hè?
1: Ja. Komt wel goed.
0: Ja, dat komt zeker goed.
1: Zullen we Tracy Chapman draaien of doe iets anders?
0: Ja, ik vind het wel mooi. Tracy Chapman, hoor. Maar even netje terugzetten, dan kan de luisteraar hem helemaal op.
1: Ja, moet hij er terug? Hij is al teruggezet, hoor.
0: Oh.
1: Ja, nee. Nou, komt hij voor in, als je wil opstarten en hier weer in een keer eruit gooit, voor Cuba.

0: Tracy Chapman en ja. Talk About the Revolution. Dus ja, dat was speciaal voor Cuba. Die vandaag dan revolutie vieren.
1: Ja. We hebben even opgezocht, Mick Jagger is 83.
0: Ja.
1: Jonge, jonge leeftijd. Hè? En die showt nog zijn best. Hè?
0: Ja, de vraag is alleen hoe lang nog. Misschien valt hij wel in een keer.
1: Ja.
0: Dat klinkt misschien een beetje hard, maar 83. Ik ben toen mijn opa 83 was. Toen heeft hij nog 2 jaar geleefd, volgens mij.
1: Oh, kijk.
0: En toen was het dan afgelopen. En toen zat hij al in een stoeltje.
1: In een hoek.
0: Pruimtabak. Hij zei niet veel, maar want hij was dus zo dement als dement maar kan zijn.
1: En de geraniums op de wensenbank.
0: Hij zat hier in Paus Johanneshoven.
1: Ja.
0: Zeg je dat nog eens?
1: Ja, dat zegt me nog wel iets.
0: Nou,
1: een lange leer.
0: Ja. Nou, zullen we naar Tina Turner gaan?
1: Dat kan. Simply the best.

0: Ja, u wordt op zondagmorgen getrakteerd met een extra lange uitvoering van Tina Turner, The Best.
1: Ja, ja, en deze was...
0: De beste uitvoering.
1: Ja, bijna 5,5. Bijna. Ja, eventjes vertellen, ja, het is vandaag ook in Uden de laatste dag van de kermis. Dus daar kunt u ook naartoe gaan. Maar je houdt ook nog van food trucks. Het food festival wat het hele weekend al in Graaf was. Volgens mij ging daar ook het ballonfestival aan. Of is dat deze keer niet?
0: Nee, dat geloof ik niet.
1: Maar in ieder geval het food truck, het food truck festival.
0: Ja.
1: Dat is vandaag de laatste dag en dat begint om 12 uur vanmiddag. En ja, dat duurt tot 11 uur vanavond. Kunt u lekker aan de Maasstraat, aan het water, ja, lekker genieten van wat de foodtrucks te bieden hebben. Drank en eten. Ja, dat is allemaal de laatste dag. En er is natuurlijk nog meer te doen in onze gemeente. Maar daar hebben we straks nog even over. Want wie is er vandaag 77 jaar geworden? Roger Taylor van
0: Queen.
1: Van Queen. En ik dacht, ja, ik ga iets van hem uitzoeken, van Queen. Hij heeft ook wat solo-werk gedaan, maar daar kon ik even zo snel niks van gevonden krijgen. Want misschien als je op YouTube kijkt of zo, weet ik veel. Maar dat...
0: Ja, daar kom je beslist weer het een en ander tegen. Maar deze die dan ook laatst had, is ook geweldig.
1: Ja, ik dacht even niet zo'n bekende van hun, maar wel wat je heel goed drumwerk van hem in Noord Body Language.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: Queen en A Body Language. En ten ere natuurlijk van Roger Taylor, die vandaag 77 jaar is geworden. Ja, 77 alweer. God. Wat doe je? Ja, van de mensen die van rommelmarkten houden. Wangrooi is er vandaag eentje op het Kerkplein. Is al begonnen om 10:00, dus snel op de fiets. Maar vergeet niet natuurlijk ook nog even radio te luisteren op je telefoon naar ons toe.
1: Kan altijd, dus.
0: Kan altijd.
1: Dopjes dus in de oren en luisteren.
0: Ja, wij gaan even een lekkere zomerse plaat draaien.
1: Ja, het is tenslotte zomer. En de bovenvakantie is hier ook in de regio ook begonnen.
0: Ja.
1: Dus dan doen we een mooie zomerse plaat bij. Een zomeravond met jou, met Monique Smit en Tim Doosema. MUZIEK

0: Ja, Monique Smit en Tim Noosma en een zomeravond met jou, hè?
1: Ja. Sir Michael Philip Jagger, geboren in Dartford, Groot-Brittannië in 1943. Dat wil dus zeggen dat hij vandaag 83 jaar geworden is.
0: 83, ja. Hele leeftijd.
1: Ja.
0: En we zijn even in het archief gedoken en daar kwam toch een mooie soloplaat van hem tegen.
1: Ja, Let's Work.
0: Let's Work.
1: Ja, doen we.

0: Ja, aparte nummer van Mick Jagger, Let's Work.
1: Ja.
0: Nou, maar je hoeft niet meer te werken, maar je doet het toch, hè?
1: Ja, de vraag is alleen hoe lang nog. Ik vind het een hele prestatie, daar niet van hoor. Niks verkeerds erover.
0: Ja,
1: met 83 jaar op je podium gestaan. Maar van de andere kant denk je wel, ja, maar, van, kan je niet van je pensioen genieten.
0: Ja, dat klopt, maar het is niet alleen op zijn podium staan. Als je ziet hoe dat hij beweegt en wat hij nog allemaal doet, dan, dan zijn er veel jaloers op.
1: Ja, nou, ik zei al, mijn opa zat in een stoeletje voor zich uit te staren. Nou, maar goed.
0: Met de granen van de vensterbank, hè?
1: Ja, van de granen van de vensterbank met pruimtebak en helemaal niet meer wisten wie die was. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Dat is dan minder, hè?
1: Ja, dat is waar. Ze is pas overleden?
0: Ja, nou, een paar weken geleden, want toen zijn we eigenlijk...

0: Altijd mooi, Bonnie Tyler.
1: Ja, een paar scheurende stem, zullen we maar even zeggen. Hè?
0: En weet jij dat er eigenlijk een wetenswaardig verhaaltje is? Want we hebben straks de best van Tina Turner gedraaid.
1: Ja.
0: En we hadden eigenlijk wel de hit en de originele kunnen draaien. Maar weet je wie het originele ooit uitgebracht heeft eerder dan Tina Turner? Bonnie Tyler, de best.
1: Oh ja.
0: Ja, echt.
1: Dat klopt.
0: En dus...
1: Nou, we komen er later op een idee.
0: Nou, dan hebben we dus ook al een hit en origineel gemaakt. Nee, misschien dat we straks nog een keer eentje bedenken of vergeten.
1: Ja,
0: wie
1: weet.
0: We zijn gewoon aan vakantietour. En je kunt van alles verwachten van ons, toch?
1: Zeker.
0: Deze heeft een hele lange tijd op nummer 1 gestaan, of niet? Zoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Ja, nou, heeft hij wel echt op 1 gestaan?
0: Ik zit te twijfelen. Volgens mij heeft hij een tijdje op 1 gestaan.
1: Ja, zelfs. Ja. Hij doet in ieder geval zijn best. Dus, hè?
0: Ja. En
1: hij wordt tegenwoordig overgevraagd. Want pas was hij in Frankrijk op vakantie. En in 4 dagen tijd had hij 180 aanvragen voor een optreden. Dus.
0: Oh, kijk.
1: Dus hij kan voorlopig fruit.
0: Dan zit die man onder de pannen.
1: Ja, maar hij heeft daar toch niet op... Ja, maar dat wordt te veel voor hem. Want hij kan echt niet zoveel aan de kop hebben. Zeg.
0: Nee.
1: Zullen we maar even gemakshalve zeggen.
0: Hij is een beetje autistisch.
1: Nee, maar wat dat betreft, hij heeft wel een dijk van een zomerrit. Want als je hem ergens draait op een feestje, ja, meteen staat de hele tent op de kop. En het dak gaat er meteen af. De zoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Ja, ja, en Rutger die heeft de zon zien zakken in de zee. Maar dat is pas tegen de avond, denk ik, hè?
1: Dat zal me een rol gegeven hebben, ja. Zo'n vuurbal in de zee. Hè?
0: En de plons.
1: Ja.
0: Bommetje.
1: Ik denk dat het echt dan dat mistig is geworden dan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, maar goed.
0: Goed, we gaan een lekkere gouden ouwe van de Hollies.
1: Ja, mag jij hem aankondigen, want ik kan het niet uitspreken.
0: Ja, nou, dat is een titel, daar heeft menige discjockey een hele cursus op los moeten laten.
1: Ja, precies.
0: Maar ik schud hem zo uit de mouw. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy, Sam McGee.

0: Dollies and the Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. De hele mond vol.
1: Ja, maar weer gelukt, dus toch?
0: Het is gelukt.
1: Ja,
0: even. Zonder hakkelen.
1: Vandaag is er. Van allerlei dingen te doen, ook in onze gemeente. Maar dat is ook de Tour de France. En dat is de laatste dag van de Tour.
0: Ja.
1: En dat betekent dus morgen.
0: Daags naar de Tour.
1: Inboxmeerheer. Ja, dus. Natuurlijk besteedt daar onze omroep natuurlijk ook aandacht aan. Dus er zullen ook verschillende live dingen zijn vanaf Noordstudio. Ik weet eigenlijk niet eens wat ze gedaan hebben.
0: Nee.
1: Slecht, hè?
0: Ja, dat is eigenlijk slecht. We hebben ons huiswerk niet zo goed gemaakt.
1: Wij hebben ons huiswerk niet gedaan, maar ik heb ook nergens terug kunnen vinden wat ze gaan doen daags na de Tour.
0: Nee.
1: Maar ik denk dus wel dat omroepland.
0: Zeker gaat er iets gebeuren.
1: Ja, gaan daar aandacht aan besteden. En dat, dat is al vanaf 12 uur, daags na de Tour, in Boxmeer. Hebben we nog iets? Copacabana?
0: Copacabana. Barry Manilow.

0: Barry Manilow en Copacabana. Nou, het eerste uur zit er alweer op. Het gaat snel. Zo snel dat wij het zelfs niet eens meer door hadden. Maar we gaan ons opmaken voor de reclameboodschappen. Het nieuws van 11 uur natuurlijk.
1: Maar niet getreurd. Na het nieuws, dan zijn we weer terug. Dan hebben we nog een uurtje gezellige muziek. En het weer. En al wat nog meer ter tafel komt, zullen we maar even zeggen, hè?
0: Ja, dat dacht ik ook. Ik heb eigenlijk een hele korte plaat. Even kijken. Zou eens even kijken. Wat doet die andere? Oh, die is ook net zo kort. Nou. Nee, dat doen we gewoon.
1: We vullen hem wel op.
0: Ja, we doen gewoon Johnny Cash. Finkel Love.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Three Cors Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
9: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
14: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, welkom op het tweede uur bij Pro 4 hier op deze zondagochtend 26 juli. De dag dat Mick Jagger jarig is en de Roger Taylor jarig is. En de dag dat wij een beetje al komkommertijd hebben, dat het heel erg rustig is. We hebben daar vandaag ook geen kranten, dus geen Kees.
1: Maar wel mooie muziek.
0: Wel mooie muziek, een beetje informatie en ja, straks het weerbericht.
1: Het weer.
0: Ja, daar gaan we weer. Hè?
1: Daar gaan we weer. En dan gaan we even naar Duitsland.
0: Ja, leuk.
1: En wie komen dat tegen? De grootste artiest van Duitsland, mogen we wel zeggen, denk ik.
0: En ook een mooie vrouw om te zien.
1: Ja, ja, zeker. En ze nodigt iedereen uit bij die grote concerten. Tom Jones, noem maar op. Ze staan er allemaal. Die allemaal met haar op willen treden.
0: Nou, ik wil ook wel met haar optreden, maar ik geloof niet dat ik zo helemaal iets bijzonders heb.
1: Goed, we gaan even naar luisteren naar muziek van Helene Fischer. Ademloos door die nacht.

0: Ja, blijft mooi, hè?
1: Ja, blijft mooi. Mooie Duitse uitvoering. In Nederland hebben we er ook eentje van.
0: Of ze heeft er wel meer uitgebracht, of niet?
1: Ja, albums vol.
0: Waarom hebben wij dan alleen maar deze erin staan?
1: Geen idee.
0: Geen idee. Nou, dan gaan we
1: binnenkort... Bij de Animo, denk ik, bij Omroep Land van Kuik.
0: Ik denk dat we daar binnenkort eens even iets anders aan gaan doen.
1: Dan we zullen gewoon... even een hoop nummers naartoe slepen.
0: Juist, hè? Precies. Dan gaan wij die wel eens even via het andere systeem. Maar woensdag, de reclames maken er al bij ons reclame van natuurlijk. Dan is het weer de jaarlijkse Jaarmarkt hier in Mil. En dan is het hele centrum staat vol met kramen en... attracties en wat u maar allemaal kunt bedenken. Misschien ook wel hobby's, mensen die hobby's uitvoeren. Alles wat Mil te bieden heeft, maar ook is daar dan weer. Het begint om 10 uur en het duurt tot 8 uur 's avonds.
1: Er is overal muziek en er zijn overal terrasjes.
0: Ja, juist.
1: Voor iedereen wat wil.
0: En dan zullen we natuurlijk ook wel...
1: En de entree is gratis en gratis parkeren. Je moet misschien wel een eindje lopen, maar...
0: Goed, voor de slecht lopende bij ons... Ik weet niet of er invalide parkeerplaatsen hier in de buurt zijn. Dat weet ik eigenlijk niet, maar goed.
1: Geen idee.
0: Dat in ieder geval de vakantie Jaarmarkt. En ik zou zeggen, komt allemaal. En wat het weer doet, daar gaan we straks even over hebben... op deze vakantie Jaarmarkt. Maar dat is goed. We hebben ook heel veel warme vakantie Jaarmarkt gehad... dat gewoon om te bakken was. Maar,
1: ja, het was al even hoog afgelopen, hè?
0: Ja, dan is
1: maar ook wel ooit nat.
0: Ik denk dat we nou dat een beetje tussenin zitten, maar we gaan het straks horen. We gaan eerst luisteren naar muziek van Michael Dublé, A Beautiful Day.

0: En ja, dat is het zeker.
1: Dat is het vandaag ook, hè?
0: Ja, een beautiful day.
1: Maar je moet er zelf iets van maken, hè?
0: Ja, dat moet je altijd. Maar ja, soms heb je van die dagen, dat kun je van maken wat je wilt. En dan lukt het toch niet. Maar
1: goed, je moet de slinger zelf ophangen. Hè?
0: Ja, precies. Nou, het blijft altijd leuk, hoor. Michael Dublé.
1: Zeker. Dus. Maar de volgende plaat is ook altijd leuk, John. We duiken weer even in het hitverleden.
0: Ja, gaan we naar...
1: Ten Sharp.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan doe ik even deze bij je. Let op.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Kaptein heet het, zanger.
1: Klompenmaker.
0: Hij is tegenwoordig klompenmaker.
1: Ja, nou, ook als zanger. Heeft nog wat soloplaten gemaakt.
0: Ja, nou, hij is beroemdste nummer was van You, van Ten Sharp. En dat was eigenlijk ook al een beetje zo'n vergeten hit. Maar deze kent eigenlijk ook niemand meer. En dat vond ik eigenlijk nog zeker net zo'n mooi nummer. Maar Ain't My Beating Heart van Ten Sharp.

0: En ze zijn nooit officieel gestopt, Ten Sharp.
1: Nee, maar het is jammer dat ze niet onder die naam nog meer muziek maken.
0: Nee, Nederlandse band Ten Sharp, wereldberoemd door de monsterhit You in 1991, is nooit officieel gestopt. Wel is het duo zanger Marcel Kaptein en toetsenist Niels Hermes na het uitbrengen van hun laatste album in 2004 gestopt met produceren van nieuwe muziek. Ze zijn dus eigenlijk gewoon een beetje op een dood punt terechtgekomen.
1: Gewoon even sabbatical, hè?
0: Sabbatical. Net als onze Herman, sabbatical.
1: Ja,
0: maar
1: moet
0: goed.
1: Kunnen, tegenwoordig, hè?
0: Ja, inderdaad. Leuk muziek in ieder geval van Ten Sharp. En dit, You was inderdaad hun grootste hit. Maar dit was dan ook echt zo'n vergeten hitje die ik eigenlijk zeker zo mooi vond. Nou, gaan we naar UB40 en Chrissy?
1: Ja, Chrissy Hyde.
0: Oké,
1: I've got your babe.

0: Ja, ze blijven het wel aan het zingen. I've got you, babe. Was de tekst
1: dan? Nee, de plaat blijft hangen.
0: Oh.
1: UB40 en Chrissy Hynde. Of ja, UB40 denkt, dan denk ik nog altijd aan een verhaal van een kennis van me. Die gaat ook heel vaak naar concerten.
0: Ja?
1: En die moeder zei van, ja, jullie altijd met die concerten, die concerten. Nou moeder, we nemen jou een keer mee.
0: Ja.
1: Naar een concert. En toen hebben ze een kaartje gekocht voor UB40.
0: Oh, leuk.
1: En moeder, na afloop... Moeder, hoe vond je het? Oh, ik vond het geweldig, geweldig. En vooral die zanger Joebi, die zong zo mooi.
2: Heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4.
0: Ja, Joebi, die zong zo mooi. Nou ja, UB40, dat was toen destijds een formulier wat je in moest vullen wanneer je werkloos was in Nederland. Of in Engeland.
1: Want die formulieren zingen ook mooi.
0: even vooruitblikken natuurlijk. Volgende week of had je nog iets anders?
1: Nee.
0: Ja, voor degenen die van dialect houden. Volgende week zondag 2 augustus. En dan is welzijn senioren. Kijk, komt er een troubadour. Een troubadour die op zijn Brabants, op zijn kuiks zingt. Ger Keizers komt uit op zondag. En Nielt op zondag 2 augustus. 2:30. Komt hij dan daar? Ja, bent u er ook? Deze Kuikse troubadour is al jong begonnen met zingen. In de plaatselijke jongenskoor. Nou, dat zal wel wel geweest zijn. Met Van Fraters van Tilburg. En is blijven zingen in Kuikse koor. Instrumentaal is hij ooit begonnen met een mandoline en een elektrisch orgel. Nou, dat is dan beloofd al heel wat. Hij treedt op in de Lavendel 250 in Kuik. En daar is het senioren gebeuren waar onze troubadour zit. Dus daar kunnen we nog naartoe. Volgende week.
1: Nou, wie hou je tegen? Liefhebbers van een
0: Ik niet zo niet. Ik hou niemand tegen. Ik zou ook niet durven. Maar om 2:30 dan begint het daar in ieder geval.
1: Mooi.
0: Laten we Blue Haze doen.
1: Blue Haze. Smoke catch in your eyes.

0: Ik vind het altijd een leuke plaat om te blijven horen. Hij komt zo af en toe tussendoor weer aan.
1: Hij is al oud.
0: Ja. Ja, daar ben ik ook. Maar ja, goed.
1: Ja.
0: Niks aan te doen, toch?
1: Het gaat gewoon mee. Hè?
0: Ja, we gewoon blijven ademen, want anders dan gaat het niet goed natuurlijk.
1: Zeker.
0: We hebben er net al één gehad, maar deze geldt eigenlijk al helemaal. Let op.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Want we hebben het over Kim Wilde. En Kids in America was haar eerste plaat hier in Nederland. Daar haalden ze 6e plaats mee en stond 13 weken in. Haar eigen grootste hit was Cambodia natuurlijk, toch?
1: Ja. En een bekende vader.
0: Ja, Marty zeker. Marty Wilde, ja. Even McKenny. En met Cambodia haalden ze de 2e plek. Maar ze heeft verder zelf alleen nooit een nummer 1 plek gehaald. Wel samen met, jazeker, Nena. Any place, any time, anywhere, any time. Daar had ze in september 2003 een hit mee. En daar stond ze wel op de eerste plaats. Daar stond ze 19 weken zelfs in. Maar daar gaan we allemaal niet draaien, want we hebben het eigenlijk over deze plaat. En dat is ook eigenlijk zo'n vergeten hit, want die kent deze plaat nog. Maar toch haalde hij de 5e plaats en stond er 8 weken in bij Kim Wilde. View from a Bridge.
1: Als ik heel goed nadenk, dan ken ik hem nog.
0: Nou. Allemaal luisteren dan.

0: Ja, eerst hoorde u dochter Kim Wild en daarna was vaders aan de beurt met natuurlijk Marty Wild en die hebben erachter gedraaid.
1: We maken er een hele familie gebeuren van.
0: Ja, dat, waarom ook niet, hè? Waarom ook geen heel familie gebeuren?
1: Ja, en dan zijn we toe aan het...
0: Ja, we zijn even toe aan het weer, alleen... er gebeuren weer dingen die ik... Ah, nou, het komt goed, ja, ja, gaat goed komen. We zijn toe aan het weer. Er is vandaag geen weer, morgen is het weer. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat is niet waar.
2: Perron 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Het weer van aankomende week, ja. Nou, het is het mooiste is eigenlijk nog deze komende dagen. Want we hebben het over temperaturen van 22 graden. Vandaag af en toe bewolkt. En dan nauwelijks kans op regen. En de zonnetje komt er dan door en dan wordt het vanmiddag wel wat warmer. Maar het gemiddelde zit hier toch rond zo'n 22 graden. Dus morgen hebben we dat ook. Kan zijn dat er hier en daar een buitje valt. Maar dan wordt het dinsdag wel droger. En dan gaan we toch, stijgt de temperatuur weer naar zo'n 28 graden. Waardoor het dan toch weer een stuk warmer is met een luchtvochtigheid van 53%. Dus ja, dan wordt het toch weer een beetje klam weer. De woensdag met de vakantie aanmaakt. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we naar de 33 graden. Dat is eigenlijk nog de warmste dag van deze week. Dus ja, wat moeten we ervan zeggen? Vakantiejaarmarkt heeft altijd hele hoge temperaturen. Of heel veel hoge temperaturen gekend. Ja, en of het ideaal weer is om naar de jaarmarkt te gaan, dat moet u zelf maar eventjes invullen. Maar de woensdag daar wordt dan toch wel echt 33 graden. Dan zakt de temperatuur toch wel weer donderdag naar zo'n 29 graden gemiddeld overdag. En ja, dan hebben we toch wat meer bewolking en wordt het wat koeler. Vrijdag dan wordt het overal gemeen meerdere bewolkt en komen af en toe de keer de zon door en hebben ze zo'n 26 graden. Maar het weekend erop dan wordt het toch wel weer iets beter, waardoor de temperatuur ongeveer blijft slingeren tot zo'n 26, 27 graden. Met toch wel hier en daar wat veel zon, dus het wordt veel aangenaam weer en ook ja, bijna geen kans op neerslag.
1: Al met al een prachtig weer deze week.
0: Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, geniet even lekker van het weer, toch?
1: Aan een buitje, dat is in orde, mag natuurlijk. Want ja, daar zijn we een hand aan toe, hè.
0: We gaan rocken.
1: Ja.
0: Met Ozzy
1: Osbourne en de Black Sabbath en Paranoid.

0: Nou. De glorietijd van Ozzy Osbourne en Black Sabbath, Paranoid.
1: Ja, ik heb hier wat staan te headbangen, maar mijn haar wilde niet meer mee, want die heb ik niet meer. Het is de auto.
0: Ik dacht, waar ligt het er allemaal op de grond?
1: Nee.
0: Ja, John, we lachen er maar mee, maar ja. Hè?
1: Nee. Ja, wat moeten we anders doen?
0: Nou ja, als je haar maar goed zit.
1: Ja, daarom. Erg, even nog een keer vermelden, volgende week zijn we er niet, de week erop ook niet. Dan gaan we eventjes vakantie houden. Dat, ik heb nu al vakantie, Martin heeft al een hele lange tijd vakantie.
0: Sinds 1 januari heb ik al vakantie.
1: Ja, dus... en nou vonden we toch maar eens tijd dat we ook die vakantie op de radio moesten gaan vieren.
0: Ja, even er tussenuit, dan kunnen we op de zondagmorgen iets anders doen.
1: Ja.
0: Uitslapen bijvoorbeeld.
1: Kantklossen, naar de balletklasje, wat je dan ook al wilt. We gaan naar de absolute hit, nummer 1 hit van dit moment. Hij staat er al een aantal weken in. Volgens mij al 3 tot 4 weken nummer 1 hit. En hij staat er in totaal al 9 weken erin. En is van Shakira. En dat is natuurlijk de absolute voetbalhit van het jaar. Het voetbal is afgelopen. Spanje heeft gewonnen natuurlijk. Dat weten we allemaal. Maar Shakira staat nog steeds nummer 1 met Die Die.

0: Ja, de absolute. En ik was eventjes moest ik dat natuurlijk bijvertellen dat Burma Boy ook mee heeft gezongen in dit programma. Of in dat lied van Shakira. Maar Shakira kent iedereen nou natuurlijk het beste. En dat was het. Ja, in Amerika natuurlijk het. WK. WK in Amerika. Daar had dit nummer natuurlijk mee te maken.
1: Ja, en daar praat ze op.
0: Daar praat ze ook op, ja. Ja.
1: En
0: zal bij
1: en ook Madonna.
0: Demona was ze er ook?
1: Madonna.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Demo. Ja. Demona. Ja, ja. een bekende radio-dj die vroeger bij de VARA heeft gezet en die eigenlijk uit Tilburg kwam, die noemt ze altijd Demona.
1: Nou, dat kan ook.
0: Die begint met R en die eindigt met op. En die begint met S en eindigt met tenders.
1: Oh, dan weten we dat.
0: Dan weten we dat. Ja. Dus die noemt Madonna Demona.
1: Ja, dat was de nummer 1 hit van dit moment. Die Die.
0: Ja.
1: Maar we gaan even terug naar de nummer 1 hit van 50 jaar terug.
0: Oké, okay, nou.
1: Ja. En wie hebben we daar?
0: Ik weet geen
1: idee. Peter Frampton, Show Me The Way.
0: Oh, leuk, joh. Dan gaan we die draaien.
1: Ja.

0: Peter Frampton van het album Frampton Comes Alive.
1: Ja, deed je dat?
0: Ja.
1: Hij kwam tot leven, Peter Frampton. En dat was 50 jaar geleden dat hij deze nummer 1...
0: Precies, 24 juli 2076 stond hij nummer 1.
1: Leuk, joh.
0: Ja. We zijn bijna toe aan het einde van ons programma, John. Het ging weer snel, hè?
1: Ja, laat me nog eventjes vertellen dat in onze gemeente op vrijdag 31 juli tot en met dinsdag 4 augustus, dus dat is volgend weekend, niet dit weekend, kermis in Wangrooi is op het Giezenplein. En de week daarna, dan hebben we dus ook... Dan ben ik even de lean-out kwijt. Maar in ieder geval de week daarna, van de 4e tot de 8e, moet ik even van de 8e, is in ieder geval kermis in Langenbom. Dus ja, en wij gaan even 2 weekjes er tussenuit.
0: Ja, dus dan krijgt u tussen 10 en 12 een raamprogramma.
1: Ja, zo noemen we dat nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Een raamprogramma.
0: Maar er zit ook allerlei mooie muziek in, dus het is toch te beluisteren waard. Ja, maar wij zijn er weer over 14 dagen.
1: Ja, dat komt eigenlijk nog, dat raamprogramma.
0: Ja.
1: Dat komt eigenlijk nog vanaf de tijd dat wij lom waren, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ja, zoiets.
0: We sluiten af, John.
1: Ja, met...
0: Met de volgende hit.
1: Live It All van Lost Frequency staat in de top 40. Ik heb even niet gekeken waar, maar staat erin.
0: Staat er ergens in. Tot over 14 dagen.
1: Doei.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

0: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl. Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
3: Come along and have a look.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaart-en-coaching.nl.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
13: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Een automobiliste raakte zaterdag in Boksmeer van een rotonde en belandde in een sloot. Omstanders melden dat zij onwel werd en de controle over het voertuig verloor. De vrouw kon zelf naar de ambulance lopen en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is beschadigd en wordt geborgen. De vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse begon met 313 uitvallers. Lopers zoals Hetty, die 3 jaar geleden in een rolstoel zat, beleefden een emotionele overwinning. Jos en Theodora benadrukken dat ze elkaar door de uitdagingen heen helpen. De meeste deelnemers willen volgend jaar weer meedoen, terwijl anderen nog twijfelen. 4DTV volgt de lopers ook volgend jaar. Wielrennen. Het is nog onduidelijk of de toerwinnaar dit jaar naar Boksmeer komt, maar de geschiedenis biedt hoop. Tadej Pogacar is de belangrijkste kandidaat voor de eindzegen en zijn komst zou de jubileumeditie versterken. De organisatie maakt deelnemers pas bekend als afspraken definitief zijn, maar eerdere edities tonen aan dat Boksmeer vaak succesvol is. En nu weer terug naar Rocher en Jan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden.
3: Daags naar de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnaardetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags naar de Tour.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

voormalige One Direction-ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinders.

0: Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen starten op maandag 27 juli tijdens Daags na de Tour in Boxmeer, dat dit jaar zijn 50ste editie viert. Ook andere renners, waaronder Wilco Kelderman en Lucinda Brandt, nemen deel. De wedstrijden beginnen om 12 uur met een jubileumexpositie van 14 uur tot 20 uur. De nieuwe rotonde op de kruising van de burgemeester Verkuylstraat en de Koorstraat in Boxmeer wordt vernoemd naar Daags na de Tour. Burgemeester Marieke Moorman maakte dit bekend tijdens de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het wielerevenement. De naam is vanaf maandag zichtbaar. Een automobiliste raakte zaterdag in Boxmeer van de rotonde en belandde in een sloot. Omstanders melden dat zij onwel werd en de controle over het voertuig verloor. De vrouw kon zelf naar de ambulance lopen en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is beschadigd en wordt geborgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de 4e keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al 3 keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
12: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk. En ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.
14: In Spanje, in Spanje, in Spanje.

0: Ja, luisteraars. U dacht natuurlijk, tijdens de vakantieperiode laten wij van de Stichting Welzijn Ouderen Land van Kuik u in de steek, wat ons uurtje betreft, waar wij de ouderen in het lichtje, in het zonnetje zetten, niets van het al. Wij, dat zijn Anko, Martin en ondergetekende, hebben voor u voorbereid een feuilleton die wij nu in delen, dat is uiteindelijk een feuilleton, voor u zou gaan lezen, doordat u 7 weken kunt genieten van ons samenspel.
1: Ja, luisteraars, wij gaan voor u de komende weken een feuilleton van Kees vertellen. En Kees, als u al vaker naar ons geluisterd hebt, kent u natuurlijk van vorig jaar. Toen heeft Kees een aantal avonturen meegemaakt langs de Lorelei. En Kees gaat dit jaar natuurlijk weer op nieuwe avonturen.
0: Kees kan de hele wereld aan. Het is alweer een jaar geleden dat Kees, toen hij eindelijk de Lorelei bereikt had, een ontmoeting had die zijn hele wereldje op de kop zou zetten. Daar stond ze, dat meisje met die helderblauwe ogen die hem lachend aankeken en hem klip en klaar vertelde dat je op de camping geen wijn, maar bier drinkt. Het meisje dat een krat bier optilde alsof het een koektrommel was en ook nog Lorelei heette. En ja, Kees was verkocht. De jongen die nog nooit naar een meisje gekeken had, die tot op dat moment al bloosde bij de gedachte een meisje zelfs maar een hand te geven, die Kees was verkocht. Hij wist het zeker. Dit meisje, daar zou hij de rest van zijn leven de hele wereld mee aankunnen. En jawel hoor, bij die eerste ontmoeting sloeg ook bij Lori, die echt geen Lorelei genoemd wilde worden, de vonk over. En nu een jaar later zijn ze zover dat ze samen een roadtrip aandurven. Kees heeft in het afgelopen jaar zijn rijbewijs gehaald, is zowaar de allereerste keer geslaagd en van zijn spaargeld heeft hij een Fiatje uit 1999 gekocht. Oud weliswaar, maar het heeft 4 wielen, een stuur en de rem doet het prima. Dat er maar een kleine kofferruimte zit, is geen probleem. Ze hebben allebei maar 1 rugzak mee te nemen en die kan makkelijk op de achterbank, zodat het 2-persoons tentje apart in de kofferbak kan. Het plan is eerst naar de Lorelei te rijden en vandaar hun trip naar wie weet waar te beginnen. Het avontuur voor Kees begint op een woensdagmorgen. Zijn rugzak is gepakt. Hij weet na de ervaringen van de afgelopen jaren precies hoe het moet. De Fiat is volgetankt. Jammer dat de benzine zo duur is. Maar Allah, in Duitsland is die gelukkig stukken voordeliger. En daar zijn ze voor de eerstvolgende tankbeurt. Maar nu eerst Lori ophalen, die gelukkig niet al te ver uit de buurt woont. Hij kent de weg zo zoetjes aan met ogen dicht. Maar hij zal ze toch maar even openhouden. De afspraak is dat hij om 8 uur bij haar zal zijn. Na alles nog eens goed nagelopen te hebben en de altijd nieuwsgierige buurvrouw vriendelijk nagezwaaid te hebben, kan de reis beginnen. Op naar de Lutte, waar Lori woont. Maar voor hij wil starten, wil Kees eerst nog even Lori bellen om te zeggen dat hij eraan komt en dat ze klaar moet staan. Zijn hand gaat naar zijn broekzak, maar welke zak hij ook doorzoekt, geen telefoon. Nee, in de rugzak kan hij niet zitten. Die heeft hij gisteravond al ingepakt. En vanmorgen heeft de telefoon ook nog dienst gedaan als wekker. Verdorie, dat moet hem weer overkomen. Misschien al in de auto, op het dashboard. Maar nee, nergens in de auto. En voor de paniek toeslaat, krijgt Kees ineens een helder ogenblik. Natuurlijk, hij ligt nog op de wastafel. Want terwijl hij zijn tanden staat te poetsen, belde moeder om hem een goede reis te wensen. En heeft hij die verhipte telefoon op de rand van de wastafel laten liggen. Van zijn moeder goed bedoeld. Maar daardoor komt wel zijn tijdschema in de war. Als een haas springt Kees zijn huisje weer in. Buurvrouw staat nog steeds verscholen achter de gordijnen. Vliegt de trap op en ja hoor, daar ligt de telefoon op de wastafel te knipperen. een appje. Ha, dat kan wachten. Als ze me nodig hebben, bellen ze maar. En met twee treden tegelijk suist Kees de trap af. Sluit zijn voordeur, zwaait nog een keer naar de buurvrouw en start zijn Fiatje. Maar in haast vergeet hij Lori te bellen dat hij op weg is naar de Lutte.

0: 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goedemorgen mensen allemaal. En natuurlijk ook de vele vakantiegangers die er nou zien. Dit gedicht gaat over een verval van een jaren terug. Odile, zo'n 30 jaar geleden. Hij was net 20, ging hij werken op propaan. Dan leerde hij een patiëntje kennen. Odile was haar naam. Ze wier 4, een schril dingske. En lopen kost ze niet. Of dat ooit zou komen, dat wist een dokter toen nog niet. Ze schoof met haar keuntje over de vloer, de ermjes in de lucht. Zij gerdigen ze droeg. Het was een Mongooltje, zo hiette dat toen. Nou zeggen ze het Down-syndroom, maar in die tijd was dat heel gewoon. Zij een snotneus en oogjes die altijd traanden. Hij was er vies van toen hij dat zag. Maar na een stukje leerde hij anders kieken en ontdekte hoe ze lachte. Hoe ze haar handje uitstook, alsof ze op een mij zitten wachten. Hij viet haar handje, aaide haar over haar kupje, tilde haar voorzichtig van de grond, viet haar op zijn arm. Haar snoetje tegen zijn wang, het voelde nat en warm. Ze leidde haar dunne armjes om zijn nek en kuste hem, zomaar op zijn neus. Zo zoetjes, het leek wel in een vlinder. Hij vond haar niet meer vies. Maar hij vond haar lief en mooi en heel gewoon, net als andere kinderen. Ja mensen, dit was het voor deze week. Ik zou zeggen, geniet nog verder van de vakantie en de zon en tot volgende week.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Osborne Brothers, Rocky Top. Hi country folks, welkom bij de 1805 te Nashville. Een trein vol traditionele country, back to back. Wekelijks van Beroepland van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, All on Board. De tweede country song van Lynn Anderson, Two Doors Down.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

En dat was Lynn Anderson met Two Doors Down. In dit programma heb ik wat extra aandacht besteed. Of ga ik wat extra aandacht besteed, kan ik het ook zo zeggen, over de staat Tennessee. Wat liedjes over Tennessee. Ik hoop dat ik jullie daar een plezier mee doe. We gaan eerst luisteren naar Jimmy Martin. En die is van Schnitzville, Tennessee. En hij zingt Tennessee.

Angel of the Morning werd gezongen door Billy Davis. We gaan naar Bill Monroe. Die komt niet van Tennessee, maar die komt van Roseanne in Kentucky. En Bill Monroe brengt Roanne County Prison.

Wat een lekkere Southern draw heeft ze. En ze is Stella Parton en komt van Sevier County in Tennessee. We gaan naar Mac Wiseman, My Little Home in Tennessee.

En dat was Johnny Paycheck met Ramblin' Fever. Weer een great duo, George Jones en Merle Haggard, Yesterday's Wine.

De opname stond in mijn kast. Daarom is hij een keer gedraaid. Ik kende hem niet. Roger Klein en de Peacemakers. Beautiful Disaster. Nou, ik was er niet en ben er niet van onder de indruk. Dus er komt een rood kruis bij deze opname. En ik kan hem niet meer draaien. Ik vind hem niet mooi. Vinden jullie het wel? Laat me weten. Dan komt hij nog wel een keertje terug. We gaan iets draaien wat wel leuk is. Johnny Cash en June Carter Cash met Jackson.

Johnny Cash en June Carter Cash met Jackson. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein Bordewol, traditionele country, back to back. Mijn naam is Johan Huis van Omroep van Kijk. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805. Volgende week zondag om 6 uur. So long, en we gaan naar Charlie Pride. Help me make it through the night.

0: can't keep us apart. There's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in this Louisiana heart.
0: See the alligator all awaiting nearby. Sooner or later they know I'm gonna try.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: Klusbedrijf JSW.
7: Klusbedrijf JSW.
6: De nummer 1 in Erco.
7: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Ja,

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Was me. Was me.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Verschillende nationale en internationale kampioenen starten maandag 27 juli in de vrouwenwedstrijd tijdens Daags na de Tour in Boksmeer. De wedstrijd voor elite en belofte begint om 16:30 met een meet and greet om 16 uur. Bekende namen zijn onder andere Lieke Nooijen, Lucinda Brandt en Inge van der Heijden. De nieuwe rotonde op de kruising van de burgemeester Verkuilstraat en de Koorstraat in Boksmeer wordt vernoemd naar Daags na de Tour. Burgemeester Marieke Moorman maakte dit bekend tijdens de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het wielerevenement. De naam is vanaf maandag zichtbaar. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen starten op maandag 27 juli tijdens Daags na de Tour in Boksmeer, dat dit jaar zijn 50ste editie viert. Ook andere renners, waaronder Wilco Kelderman en Lucinda Brandt, nemen deel. De wedstrijden beginnen om 12 uur met een jubileumexpositie van 14 uur tot 20 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
4: Daags na de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnadetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags na de Tour.
1: Dichterbij.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland komt naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.

0: is het nieuws. Goedenavond. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerp en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interlands toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Springen, klimmen, glijden. Let's go! Het grootste rondreizende springkussenfestival van Nederland, Kom naar Overloon. Van 24 juli tot en met 2 augustus beleef je bij Kids Playland een dag vol actie op gigantische springkussens en spectaculaire stormbanen. Allemaal voor 1 entreeprijs. En is het mooi weer? Dan ga je helemaal los met Aquafun. Dagelijks geopend van 1 tot 6. Dus trommel je vrienden, broertjes, zusjes en papa en mama op en kom naar Kids Playland Overloon. Kijk nu op kidsplayland.nl. Kids Playland Overloon, daar spring je deze zomer naartoe.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Verschillende nationale en internationale kampioenen starten maandag 27 juli in de vrouwenwedstrijd tijdens Daags na de Tour in Boksmeer. De wedstrijd voor elite en belofte begint om 16:30 met een meet and greet om 16 uur. Bekende namen zijn onder andere Lieke Nooijen, Lucinda Brandt en Inge van der Heijden. De nieuwe rotonde op de kruising van de burgemeester Verkuilstraat en de Koorstraat in Boksmeer wordt vernoemd naar Daags na de Tour. Burgemeester Marieke Moorman maakte dit bekend tijdens de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het wielerevenement. De naam is vanaf maandag zichtbaar. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen starten op maandag 27 juli tijdens Daags na de Tour in Boksmeer, dat dit jaar zijn 50ste editie viert. Ook andere renners, waaronder Wilco Kelderman en Lucinda Brandt, nemen deel. De wedstrijden beginnen om 12 uur met een jubileumexpositie van 14 uur tot 20 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terecht staan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsey Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Verschillende nationale en internationale kampioenen starten maandag 27 juni in de vrouwenwedstrijd tijdens Daags na de Tour in Boksmeer. De wedstrijd voor elite en belofte begint om 16:30 met een meet and greet om 16 uur. Bekende namen zijn onder andere Lieke Nooyen, Lucinda Brandt en Inge van der Heijden. De nieuwe rotonde op de kruising van de burgemeester Verkuilstraat en de Koorstraat in Boksmeer wordt vernoemd naar Daags na de Tour. Burgemeester Marieke Moorman maakte dit bekend tijdens de opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het wielerevenement. De naam is vanaf maandag zichtbaar. Richard Carapaz, Sepp Koes en Jasper Philipsen starten op maandag 27 juli tijdens Daags na de Tour in Boksmeer, dat dit jaar zijn 50ste editie viert. Ook andere renners, waaronder Wilco Kelderman en Lucinda Brandt, nemen deel. De wedstrijden beginnen om 12 uur met een jubileumexpositie van 14 uur tot 20 uur. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
3: Daags na de Tour bij Omroep Land van Kuik op maandag 27 juli aanstaande. Met in de middag en avond live verslag vanaf het parcours op de radio. Kijk voor het programma op daagsnadetour.nl. Luister dus naar Omroep Land van Kuik voor het live verslag van Daags na de Tour.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Brand van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen, en dat hoor je in elke noot.

In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.